Het mooie rust doodloos bij je grif. Als het was mij me gist aan de voet van de klif. Op dat paad smel en glistrig mij de zee zat dichtbij.